0: Everzoon, door iedereen gekend.
1: Het huisje klein, waar ik in woon, dat ligt niet ver van Gent.
0: Daar weef ik doek, in grof, in fijn, voor rijk, voor arm, voor groot, voor klein.
1: Daar win ik brood voor kind en vrouw, tjik tjik fijn, tjik tjik fijn, op mijn getouw.
0: Daar weef ik doek, voor kind, voor vrouw,

toen vond zij een klein kind vermoord. Ach, juffrouw, zo zeiden zij, juffrouw, juffrouw, wat onraad heb gij mij gedaan? Ik wilde mijn bedden gaan schudden, schudden.

hier ook voorwaar mijn zoet liefste, liefste. Is hier ook mijn waardige bruid? Was dat dan voorwaar uw zoet liefste, liefste?

Wat onraad heb gij, recht maar heb gij meegedaan. Gij hebt er mijn zoet lief gehangen, hangen. En ze hangt er.

tot drie keer achter mekaar. De haan die begon te kraaien, kraaien, tot drie keer